0: Zing dat liedje maar zelf,
1: heb ik gezegd. Ik moet er niet bij staan. De vader is content als zijn kind op eigen benen de wereld intrekt. Wees maar niet bang. Laat u niet ontmoedigen door dwaze mensen, zoals die horde schrijvers die mij omwille van dit lied van het podium wilden sleuren destijds op de Grote Markt van Brussel. Ze vergaten dat je een lied niet kunt vastpakken met gebalde vuisten, om het dood te duwen. Een liedje dat is een wolkje, bijna onstoffelijk. Dat komt voort uit de scheppende geest van de mens. Zing maar. Misschien krijgt je nu ook allemaal boze, anonieme scheldbrieven vol oude woorden, like lafaards en verraders. Misschien komen er dreigtelefoons met bomalarm in de zalen waar je gaat zingen. Zing maar, ongestoord. Wat moeten sommige mensen toch doodsbang zijn van een beetje verbeelding? Dat is nochtans onze enige uitweg. Hoe gaan we anders een nieuwe wereld bouwen, samen met onze gekleurde mensenbroeders? Er is geen weg terug.